0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe skeliacht, de quischchali,
2: ik jante misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August ne skelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de groeges, een hoogteklok, gach derde en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht, de quischali.
2: Ijante misje, kiemakerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte glo, gach derde on shore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.